Drietrippelset, 92.3 FM. Drietrippelset, 92.3 FM. En good afternoon, everyone. Een hele goede middag aan u allen. Het is weer tijd voor het Nederlands uurtje met uw gastvrouw Ina Lewis. Neem uw pen en papier bij de hand, want er is heel wat op te schrijven. Ook kunt u naar Tesla's Tulip Festival. Er is één ticket wat ik kan verloten. En dat is voor twee personen ter waarde van $39,50 iets. Dus dat is bijna $80 voor de twee. En concession is $35 per persoon. Dus dat zou dan $70 zijn. En dat is voor twee personen. Kinderen onder de 17 zijn vrij. En dan maakt u toch gewoon een dagtrip voor de hele familie. Nou, in dit programma heb ik heel veel. En ja, u weet helaas, John Young is ook overleden. En daar heb ik ook iets over te zeggen. En ik heb verzoekjes voor Alison Gibson, Kees en Betty, Janet en Family. En voor onze Geelong Lady heb ik ook wat. Ook voor Maria Knol en voor Kay Kleesman, Hanna en Bill Slot. En nog veel meer. Dus luistert u. En papier en pen bij de hand. Veel nieuwtjes. Hier gaan we naar. Ja, ik hou van jou.

En het was Maribel. Ik hou van jou. Ja, ik vind het altijd fijn als ik weer het programma kan doen voor iedereen. Ik hou van alle mensen die het waarderen. Ja, en we gaan nog even naar de postkoets. En ja, ik kan nou zeggen, de late Johnny Young vond het altijd zo'n leuke song. De postkoets. Hij zegt, toen ik in Nederland was, toen was de postkoets... Die werd steeds gespeeld. Dus, nou ja, in memory of Johnny Young doe ik dat dan.

Ken jij Johnny Young? Ik zeg, ja. Ik zeg, heel toevallig ken ik die wel. En ja, hij is heel bekend. Ik zeg, ja, dat weet ik. Hij komt altijd in de delicatessen. En toen zegt ze, dat is mijn neef. En zijn tante Jo, dat was dan haar moeder. Dat was eigenlijk haar nephew, wat je zegt. Dus de vader van John was eigenlijk haar broer. Zo zat het in elkaar. Dus ik zeg, ja, dat vind ik wel leuk. Wat een kleine wereld is het toch. Toen vroegen ze of ik wat mee wou nemen voor John. En ik zei, nou, hij woont ook in Kew. En dan geef ik dat wel aan hem. Zo, wat een kleine wereld is het toch. Dus een cadeautje, zodoende kende ik hem goed. Ja, hij kwam wel in de winkel, maar ja, dan weet je niet dat hij van familie, vrienden is natuurlijk. En dat, ja, ik vind het heel erg dat hij is overleden, 79 jaar. En ik heb nog een interview met hem gedaan, ook nog een hele lange tijd geleden. Dus die hoop ik dat ik die nog ergens kan vinden. Ik heb er wel voor gezorgd dat Johnny toen werd gevraagd op de laatste kermissen. En ik zei, hij spreekt Nederlands. En nou, toen is hij inderdaad ook op de kermis geweest. En daar was hij heel blij mee. En soms dan kwam ik hem tegen. En voor de rest heb ik hem eigenlijk niet meer gezien. Zo, John, rest in vrede. Rust in vrede vind ik heel erg. Hij was pas 79 jaar. Veel te vroeg gegaan. En ik denk wel dat de mensen jou niet vergeten. En ik zeg, vergeet mij niet. En dat doet hij, doen we ook niet.

Ja, vergeet me niet. Nou, ik denk dat we Johnny Jong niet vergeten. En ik heb leuke herinneringen aan hem. Ja, zo gaat het nou. En enjoy it while you can. Ik heb ook nog iets van het Tulip Festival van Tesla. Ja, 6.

die beginnen weer 12 september. En ze zijn tot en met 11 oktober in Sylven. En ik zal even vertellen wat het is. En het plakt. Nou, dat is leuk. Ze hebben september 12. Dan hebben ze voor iedereen. De Turkish Weekend is dan 12 en 13 september. En dan hebben ze de Dutch Weekend 19 en 20 september. Hey, crap your clocks and rejoice in the tulip. Dat stijl. Nou, en ze hebben natuurlijk ook voor de kinderen. Maar dat is september 28 tot en met oktober 2. Het is er heel erg mooi. Het is een dag uit, zal ik maar zeggen. En kinderen onder de 17 zijn vrij. Dus ze hebben veel dingen voor de kinderen dit jaar vooral. En het is altijd leuk om al die tulpen en alle bloemen daar te zien. Dus, u weet het, is in Sylven. En ja, het is $39,50, concessie $35. Maar de kinderen zijn vrij tot en met 16 jaar. Maar dan maakt u het gewoon een dag uit. Heel gezellig. En dat is natuurlijk in Monbalk, Rood, Sylven. En ik heb nog één ticket om weg te geven. Dus dat is de waarde van, nou, 2 keer $39,50. Nou, dat is bijna $80. Of $70 als u concessie heeft. Maar dat kunt u winnen op 94151923. 94151923. Zo, laat die telefoon gaan terwijl de muziek gaat. Wat heb ik nou? Ik heb hier iets voor Alison Gibson. En ze is de receptionist at the docks. The doctors. En ze zegt, want André Hazes, zij gelooft in mij. Nou, Alison, hier komt-ie. Speciaal voor jou. Alison Gibson.

Sorry, thank you very much. Yeah, you won it. Thank you so much. We could hear someone on the line. And thanks, Kimberly. I will send it today or perhaps tomorrow, because by the time I come home, tomorrow you will get your ticket. Thank you so much. And that was the lucky winner, Kimberly Smit. Dank je wel. Ja, we hebben niet zoveel tickets, jammer genoeg. Is alweer weg. En deze song die we hebben gedaan was voor Alison Gibson van Zij gloot in mij. Dat was André Hazes natuurlijk, hè. De volgende, die doe ik voor Kees en Betty uit Apeldoorn. En jouw familie, Miep, Ben en Hanny en de kinderen, die dachten, Serena, dat wel een goede song voor jullie is. En beterschap gewenst, natuurlijk. Allemaal moeten we gezond zijn, hè. En hier komt Serena, speciaal voor Kees en Betty uit Apeldoorn.

Ik vind hem altijd zo mooi. En het was speciaal voor Kees en Betty uit Apeldoorn. En veel liefs. En weer gauw beter worden. En het was van Miep, Ben, Honey en de boys. En die zeiden, doe je wat voor hun? Kees en Betty. En de groetjes ook van Ina. Nou, dat helemaal. We gaan overal naartoe. Naar Apeldoorn, wat hindert niet waar. Of we gaan naar Hilversum, Amsterdam, Rotterdam. Het maakt niet uit waar we zijn. Maar nou gaan we toch naar de mededelingen. En het is al bijna halfway. En dat is van de Albert Tasman Club. Morgenochtend, dan is de free morning tea voor pensioners en carers. Tuesday the 18th of August. Live music event. Add a little joy to your weekend and hit the dance floor with some fantastic live music at the club. Nou, dat is werkelijk goed en het kost u niets. Ja, dat is in de Albert Tasman Club, 60 Rostown Road, Kanekki. Dus dat is voor morgen. Nou, ze hebben ze heel veel aan, hoor. De Great American West Coast Band, Friday 21st of August. Devil Dogs and the Two Dogs Band, Sunday, this Sunday, the 23rd of August. En de Classic Hits and Disco Dance, zaterdag 29 augustus. En dat lijkt me ook wel heel erg goed. En dan wens ik het, Saturday the 5th of September. En dat is allemaal van de Albert Tasman Club, 60 Rostown Road, Kanekki. En dan hebben ze de Next Ball Night, Friday the 4th of September. En special gehaktballen, dat heb ik heel lang niet gehad. En dus ik dacht dat ik moest eens een keertje maken. Maar als u de 4e september komt, op een vrijdag, en dan is het gehaktballen night, denk ik. Wauw, lekker. En dan hebben ze de next member luncheon, Sunday the 13th of September. En houdt u deze dag vrij, want er is ook iets van 3ZZZ is er ook bij. En dan de annual general meeting, de AGM van de Albert Tasman Club, date change to Thursday the 15th of October. Zo, dat was eerst een andere datum. Maar dat heeft u nog niet zoveel aan. En dat is 60 Rostown Road, Kanekki. En dat geef u allemaal. Eens even kijken waar we nog meer. Allemaal de informatie. En weet u dat ze achter bij de Albert Tasman hebben ze het Heritage Center. En dan moet u eens een keer naartoe gaan. En dat is zo mooi. Dingen van vroeger. En echt heel interessant. En dat is achter bij de Albert Tasman Club, Heritage Center. Nou, als u misschien nog heeft u nog van oudere dingen, van vroeger misschien 100 jaar oud, en u heeft er niks aan, dan brengt u het even naar de Albert Tasman Club en hun zijn er weer blij mee. Ja, zo is het uiteindelijk. Oh ja, de Dutch Ball is ook 4 september. Wat hebben we nog meer? Tuesday de 18 heb ik al gezegd. En dat morning coffee. En met lekkere dingen erbij. En de 13e september, dus op een zondag, de Dutch Club member luncheon. En dat is de 13e september. En André Rieu zal dan walsen. En dat is dan op een heel groot screen, zeg maar. En, en er is ook Malcolm Oost. Dat is ook weer lekkere dingen. En het is een springmenu. En koketjes van alles en nog wat. Te veel om op te noemen. En dan hou ik het heel even bij. En dan geef ik u straks eventjes allemaal de telefoonnummers. Er is zoveel, want Sit is er ook bij. En dan ga ik zo even kijken. Nou, de volgende gaan we doen voor Janet en family. Janet, ik hoop dat alles oké is. En she would like pastoralen. En dat is van Ramses Chaffee en Lisbeth List.

Ik vind hem altijd mooi. Het pastorale van Ramses Shaffy en Lisbeth List. Ik heb je lief. Ja, ik heb nog wat mededelingen. Tempo Dulo was weer gezellig afgelopen donderdag. En het is altijd de second donderdag van de maand. Dan gaan we naar Bintang. Dat is dan 75 Stadwoord in Beeswater. Maar kijk, Tempo Dulo heeft ook weer leden nodig. Ja, zoals iedereen, het wordt een beetje minder. En mensen die worden ziek of die gaan in een home of overlijden. En weet u wat het is? Het is maar $20 per jaar voor de hele familie. Daar krijgt u 4 hele leuke boekjes voor. En dat heeft verhalen, recepten. Verhalen van hoe het was in Indonesië. Nou, u heeft heel wat te lezen. En het wordt met care, zou ik maar zeggen. Wordt het in elkaar gezet door John Cairns. En dat is heel veel werk, maar hij doet het met liefde. Dus mensen, voor $20 per jaar, voor het hele gezin. En we verrassen jullie ook nog wel eens met iets. Met een pakketje of het heet niet wat. Maar steun hun ook. $20 per jaar. Bel Ellie op 9511-4392. 9511-4392. En dat is voor Tempo Dulo. En er staan leuke foto's ook bij. Dan hebben we de German Speakers Society Yarra Valley. Ja, dat is afgelopen zaterdag. Was het ook gezellig. Dan hadden we Piet van Abel, de musicman. En nou, de volgende is de 19e september. Anniversary. Het Silver Echoes. En de boekings zijn met Rita. 9735-2438. 9735-2438. En u weet wel, St. Patrick's Community Center, John Street, Lilydale. En wat hebben we nog meer? Dat hebben we ook al gedaan. En dan hebben we MyCare voor me, dat is care. Heeft volunteers nodig om enige uren te kunnen helpen per week en mensen gezelschap te geven. Heeft u wat uurtjes beschikbaar? Dan zou dat fantastisch zijn. Het is voor de nursing homes, avondrustminnen, Karen Downs, Overbeekminnen en Margrietminnen in Kilsyth. Het is altijd leuk, een blij gezicht, als je die mensen dan een beetje gezelschap houdt. Ik heb het zelf ook voor jaren gedaan. En dan belt u even Tanja, 0402-051-653. Of Lauren, 0401-531-621. Nou, dat is wel heel belangrijk dat ze ook een beetje gezelschap krijgen. Ja, want alleen is ook maar alleen, moet je maar denken. Hè? En dan, wat ook heel belangrijk is, aanstaande zondag, dan kan men joinen Limburger Kenkeroes Carnival Club. Voor onze koffietafel, social afternoon. At the King Table, social and billiard club. 16 Balmoral Avenue, Dandenong. En dat is zondag de 23 augustus dan alweer. Music bij de Raad, doors openen 12 p.m. En het is maar $25. Nou ja, tegenwoordig. Daar krijg je van alles nog wat bij hoor, natuurlijk. Hè? Include fly, krentenboot, pretzels, bottomless, cups of coffee and tea. Dus je hoeft geen honger te lijden. En dus het beste is om even Jan de Knecht op te bellen. Ja, ik hoop dat het goed gaat met Monica, want die is in het ziekenhuis. Maar lieve message on 9725-0945. 9725-0945. Voor de Limburger Kenkoers. Nou, dat is ook belangrijk. En dan hebben we de Dutch Courier, die leest u met plezier. Ze houden u op de hoogte van alles wat er maar gebeurt in de gemeente van Nederlands en alles nog wat. Belt u daarvoor Carole Overmaat. Ik heb mijn vinger op het telefoonnummer natuurlijk. Hè. Eens even kijken. 0437 757
0437-357-393. 0437-357-393. En ze zijn nu ook online en alles nog wat hebben ze nu. Dus het beste is om haar even op te bellen. En eens even kijken wat we nog meer hebben. Nou, dat hebben we ook al gedaan. Ja, en natuurlijk de Evel Tasman Club. Ze hebben ook altijd Happy Hour. En zo voort. En het telefoonnummer voor informatie is 0437-757-393. 0437-757-393. Of u kunt ook nog eventjes ander telefoonnummer. Nee, dat is het niet. Dus we zullen eens even kijken of het verder is. Maar als u dat nummer belt, dan krijgt u wel informatie ervoor. Ja, en zo houden we het eventjes. En het is alweer 5:10. En Ina met al haar mededelingen natuurlijk. Hè. Ik was al van plan om wat te doen voor tieners. En voor alle Geelong mensen. En tieners, ik bel je vanavond eventjes. En ik hoop dat alles goed gaat. Beterschap. Maar nu kan ik eigenlijk niet te veel kletsen, omdat ik alleen ben. Zo, tieners, tot vanavond, lieverd. Hou je goed. En ik heb voor jou Somewhere Between. En dan gaan we naar luisteren nu.

Ja, dat was speciaal voor de Geelong mensen en ook speciaal voor tieners. En tieners, ik bel je vanavond even, hè? Dan heb ik meer tijd. Ja, mensen, weet u wat het is? De mensen worden ouder en ze vergeten te betalen. En het is nog steeds $11 per jaar als u over de 55 bent. En $16 per jaar als u onder de 55 bent. Dit is uw station. Het is 3ZZZ. Uw stem, uw verhaal, uw community. En voor jaren 3ZZZ bracht u muziek, verhalen, interviews met stemmen uit alle hoeken van de wereld. Rechtstreeks uit Melbourne op 92.3 FM. Maar zonder community radio is er niets. En er is, community, dat betekent dat we mensen nodig hebben, mensen. We willen graag van u horen. Het is 3ZZZ, 92.3 FM. En het telefoonnummer 9415-1923. Als u dat belt dan, en u zegt Dutch, nou, dan komt het wel goed. Maar we hebben echt mensen nodig. Het gaat down, down, down. En wij zijn niet de enige, maar het is overal. Zo, alsjeblieft, $11 voor mensen over de 55 met een kaart. Of $16 voor de mensen onder 55 zonder een kaart. Nou ja, dat is, tegenwoordig is het niets. Maar we hebben u nodig. Alsjeblieft, steun ons. En dan wil ik nog even over de Tulip Festival van Tesselen hebben. Dat begint de 12 september tot 11 oktober. En kinderen onder 16 zijn vrij. Ja, het is natuurlijk al een uitgave. En die andere is al gewonnen door Kimberly. En dat is natuurlijk ook morgen op. En ze is onder de 55. Dus bijna $80 krijgt ze voor de vrijkaartjes. Dat zijn er twee. Maak er gewoon een gezellige dag van. Voor de kinderen hoeft u natuurlijk niet te betalen. En die hebben schik, ze hebben ook alles voor de kinderen. En het is natuurlijk in Sylvan. Dus daar ga ik nog wel later over door. Ja, wat is alweer 13 minuten voor 5. En nou heb ik iets voor Maria Knol. Maria Knol is een bien zo wel ieder. Maria, ik hoop dat je gauw weer beter wordt. Je bent altijd in ons hart. En we denken veel aan je. Dus, dat zegt Frans en Sineke. Speciaal voor Maria Knol.

Ja, en dat was speciaal voor Maria Knol en veel liefst van die andere Maria. Met de, ook wel begin met de K. Maria K. En dat is jouw vriendin al voor jaren en jaren, heb ik gehoord. Dat jullie altijd samen aan het breien waren en kleertjes maakten en borduren. Nou, dat is toch wel leuk, hè? Dus Maria, dat is ook van die andere Maria. En ook van Ina natuurlijk, hè? En ja, je weet hoe dat gaat. Het, je hebt natuurlijk goede tijden en slechte tijden. Ja, dat vind ik allemaal nare dingen. Dus laten we maar een beetje ervan genieten van iedere dag. En daarom zeggen we goede tijden, slechte tijden.

Ja, zo is het inderdaad. Je hebt goede tijden, slechte tijden. Maken maar. Mijn vader zei altijd, pluk de dag, had gelijk. En dat moeten we eigenlijk allemaal doen. En zo is het natuurlijk. Ik heb misschien nog net tijd om een... Ja, ik denk dat ik het anders doe. We houden eigenlijk allemaal in ons hart toch van Holland. Dus laten we een klein stukje horen. En dan moet ik het afzetten, denk ik.

Ja, dat is het enige waar we nog tijd voor hebben. Mensen, heel hartelijk bedankt voor de telefoontjes. En voor het luisteren natuurlijk, want zonder u hebben wij geen radio. Absoluut. So please support us. Dat is maar $11 voor mensen over 55 en $16 voor mensen onder de 55. Heel hartelijk dank. Please stay tuned voor de Maltese program coming up shortly at 5 o'clock. En aanstaande vrijdag van 8 tot 9 kunt u weer luisteren naar ons Nederlands programma. En ik ben weer terug van 4 tot 5 volgende week. Dag allemaal. Alle zieken weer gaan beter worden. I love you all. Thank you for listening. Dag van Nina. Bye.